gauche, mets tes choupas. Naya ça et choupas. Akak, matak, wawa, akchata. Faya tokuk, ah, ah, look. Ik hoek het plaatsen in